Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics. Nou,

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2 zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Dit is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2 zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu, Michiel.

0: boy.
1: En zo kregen we meteen al hoog bezoek, koninklijk bezoek zelfs, in onze radiostudio vanochtend van Prince and the Sign of the Times hier op Land van Maas. Een fijne dinsdagochtend gewenst. Leuk dat je luistert. De nacht zit erop. Het was misschien een zwoele nacht. Zullen we voor wat verfrissing zorgen tot 9 uur? Met de Beautiful Sound onder meer nu.

om het nog een beetje rustig te houden vanochtend. Vaya con Dios, don't break my heart. Ja, te rustig houden zouden we eigenlijk een hele dag moeten kunnen doen met die hete temperaturen. In ieder geval, de voetbalwedstrijd tussen België en Iran zindert nog een beetje na. En het Iranese team heeft een handgeschreven brief achtergelaten. En dat in de kleedkamer waar ze de bevolking van Los Angeles bedanken voor de gastvrijheid. Ze zeggen dat het Iraanse volk een groot volk is uit het Perzische Rijk trouwens.

een zomerhit van bijna 10 jaar geleden. Where did you go, my summer love? Van Reggie ook vandaag weer 35 graden. Onder de thermometerhut, zoals Armand Pinat ook al zei. En op het eind van de week wordt het nog warmer. Rond de 37. Dat heet dan gelukkig zijn, volgens mama Sjasje.

0: zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Sinds de jaren 80 maakt ze mooie muziek. Elke dag in de casino toen. Madonna was dat en I'm a Gambler. Goedemorgen, dit is Land van Maas. Je krijgt de grootste hits en de fijnste classics. Dit is van een jaar of 26 geleden. Crazy Town, ken je dit nog? Butterfly.

Een liedje maken over een bagagedrager. En ze zijn er nog aardig in geslaagd ook. Gers Pardoel en Sef. En zo gaan we richting 8 uur met Ray en Hans Zimmer. Dit is de Click Clack Symphony.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk, ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel

Window of Hope, heerlijke muziek van Olita Adams. Een hele goede morgen. 8 uur geweest op deze dinsdag, 23 juni ondertussen. Leuk dat je luistert naar Radioland van Waas. Ik heb zometeen voor jou de nieuwe single voor Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Maar eerst naar 81 met dit pareltje van een liedje. Artestine, The Best That You Can Do, van Christopher Cross natuurlijk.

In 1988 werd de film Buster uitgebracht en Phil Collins mocht een liedje leveren en dat heette Two Hearts. Dat heeft hem ongetwijfeld geen windeieren gelegd, want het werd een dikke ferme hit. Net zoals die van Blondie, The Heart of Glass.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Guns N' Roses, de volle 5 minuten lang. Knocking on Heaven's Door, dat kan niet de bedoeling zijn. Daar gaan we nog ver van weg blijven vandaag, hoor. En daarvoor de Weeknd en In Your Eyes. Zal nu plaats maken voor een nieuw platenwerk. Dit is Steen en Oscar en de Wolf. Die hebben samen een nieuwe plaat die heet Safe and Sound. Hier op Land van Maas. Goedemorgen.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Land van Waas.
5: Sounds great.

Toch wel een van de meest populaire boysbands uit de 90s. Stay Dead and Could It Be Magic. Daarvoor had ik nog muziek van Delville's Sunday Interlude. En Like a Mountain was dan weer die hit van Soul Sister. Straks Tears for Fears met Pale Shelter. Misschien niet zo'n bekende plaat, maar oh zo mooi. Deze van Blue Way. Dit is Sober Hit It.

wordt hier zometeen 9 uur, 2 uur lang de Classics ochtend op je radio. En dan is Ronnie om 11 uur. Maak er nog een heerlijke dinsdag van en vooral veel drinken. En niet te veel in de zon werken, hè, als het enigszins kan. How to save a life. Dit is Frey. Tot vanmiddag.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Antwerpen is een jongeman van 19 in levensgevaar na een steekpartij. Die volgde na ruzie gisteravond in het Rivierenhof die uit de hand liep. Het onderzoek loopt, er is nog geen verdachte opgepakt. Seriemoordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten. Zijn advocaat is hem gaan ophalen en heeft hem overgebracht naar het psychiatrisch centrum in Rekem in Limburg. Burgemeester Marino Keulen is daar niet blij mee. Zeker omdat het Openbaar Ministerie tegen die vrijlating had geadviseerd. Ze noemt hem zelfs een tikkende tijdbom. Orion is 78 en vermoordde in Gent 6 mensen, onder wie 5 uit één gezin. En daarvoor kreeg hij levenslang. De stad Gent verbiedt het gebruik van AI-toepassingen Grok en DeepSeek voor personeelsleden op een werktoestel of wie op het beveiligd stadsnetwerk is ingelogd. Dat doet Gent uit veiligheids- en ethische overweging. Grok genereert seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen en van DeepSeek is niet duidelijk wat het doet met de data die het opslaat op Chinese servers. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Een agent, een burger en de schutter zelf. Een agent raakte gewond. De schietpartij gebeurde in een Joodse wijk waar veel Joodse bedrijven en restaurants zijn. De schutter en de politie schoten over en weer. De premier van deelstaat Quebec reageert geschokt en ook deze Joodse rabbijn is in shock.
2: I can't believe it has come to this. This is going rampant. This is ridiculous. This is not Canada.
1: Het is de eerste keer in 24 jaar tijd dat een agent in Montreal onder werktijd wordt gedood. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de volgende ronde. Het versloeg Irak met 3-0 met goals van Dembélé en 2 keer Mbappé. De wedstrijd lag wel 2 uur stil door onweer. In diezelfde groep gaat ook Noorwegen al zeker door na een 3-2-zege tegen Senegal. Erling Haaland was daar de man van de match. En gisteravond versloeg Argentinië Oostenrijk met 2-0. Lionel Messi scoorde 2 keer en is nu alleen recordhouder. Argentinië is nu zeker van de volgende ronde. Opnieuw een zomerdag met veel zon en tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel 36 graden. En tegen eind deze week zelfs nog een graadje warmer. Vrijdag stijgt dan wel de kans op stevig onweer.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond, 3 uur.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop. Dit

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.
1: Radio Land van Maas.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de twee doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop. Dit

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Rijden deze week al extra treinen van en naar de kust, vooral richting Oostende en Blankenbergen. De NMBS verwacht door het warme weer extra reizigers naar de kust. De spoorwegmaatschappij

0: maatschappij vraagt reizigers om vooraf de reisplanner te raadplegen en ook om de drukste uren zoveel mogelijk te vermijden. Tegelijk schrapt de NMBS een aantal piekuurtreinen. Het gaat om oudere treinen zonder airconditioning. De situatie in de straat van Hormuz zal nooit meer terugkeren naar die van voor de oorlog. Dat zegt de Iraanse hoofdonderhandelaar. Iran wil die blijven beheren, maar belooft wel dat het de internationale regels zal naleven. Het olietransport door de zeestraat zat de afgelopen dagen op het hoogste niveau sinds het begin van de Iran-oorlog. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij de 2 doelpunten van de Argentijn gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e goal. Klose was de vorige recordhouder met 16 doelpunten. En op dat WK-voetbal heeft Algerije Jordanië verslagen met 1-2. Jordanië leek lang op weg naar een stunt op het WK, maar Algerije wist de achterstand nog om te buigen naar een overwinning. Voor WK-debutant Jordanië betekent de nederlaag dat de uitschakeling al een feit is. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog net iets heter, dan is tot 37 graden mogelijk.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

hele goede morgen allemaal. Het is dinsdag vandaag, we zijn al 23 juni en dit was Martin Garrix met Told You So. En ja, het is weer net als gisteren puffen en zweten. Misschien was het vanmorgen nog een beetje beter toen Michiel hier zat. Die zat hier al van 7 tot 9 uur. En hopelijk daarnet ook een beetje genoten van onze classic hits ochtend non-stop. Dit is Lara Pausini met La Solitudine.

Lisa Moree in 83 met Break It Out. Ik heb ook nog eens naar het weerbericht gekeken. En vanaf woensdag kondigt men code oranje aan. Dat komt omdat het gewoon alle dagen warmer en warmer wordt. En met dat warme weer hoort misschien toch ook wel wat muziek van Belle Perez. Binnenkort is er muziek tijdens de zomerkermis in Sint-Niklaas. En Belle Perez die treedt op de Grote Markt in Sint-Niklaas zondag 5 juli om 6 uur 's avonds. En de toegang is helemaal gratis. Als je niet zo lang kan wachten, hier is ze met die mee.

Dat was Pebbles in de jaren 80 met Girlfriend. En ik heb hier een getal gezien daarnet, 1,7 miljoen. Dat is niet het bedrag dat je met de lotto kan winnen, want daarmee kan je meer winnen zelfs. Maar die 1,7 miljoen, dat zijn het aantal kijkers dat de VRT gehad heeft tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran.

Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er €195.000 voorzien om ideeën van Lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Kallo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaasse Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be.

Avicii met Addicted to You en zo dadelijk ook nog DJ Bobo. Het bezoekerscentrum van Molsbroek in Lokeren is helemaal opgefrist. De buitenkant kreeg een stevige renovatie. Het terras werd structureel versterkt. En er is ook een nieuwe glazen voordeur. En dankzij die makeover is dat natuurlijk beter voor het uitzicht natuurlijk. En de stad Lokeren die investeerde ongeveer zo'n 130.000 euro in de werken. En deze zomer dus kan iedereen de vernieuwde plek zelf komen ontdekken.

Je hoorde Olivia Rodrigo hier bij Land van Waas met The Cure. Ik zie ook dat het bijna 12 uur gaat worden. Straks komt Toos natuurlijk. En ik heb voor jullie nog onder andere The Dire Straits met So Far Away. Die gaan we nu draaien uit 85. En Clouseau, die staan ook nog klaar met Heel Alleen. Tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren.

0: Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Toos Smet. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals.
1: Goedemiddag,

create high. Cameron Whitcomb en Medusa. Een hele goede middag iedereen en heel fijn dat je luistert naar Land van Waas. Tijdens deze hete dagen, tijdens de hittegolf, zorgen wij voor een beetje verfrissing. Hè? Dat hopen we toch. Verfrissende muziek. Of rustige, kan ook. Tijdens de middagpauze in elk geval. Een beetje siesta. Dat zal nooit iemand kwaad doen. Hier is Randy Crawford.

Braziliaanse muziek past zeker bij de tropische temperaturen van de afgelopen dagen. Cajapicho en Chiki Chiki Chak. Als we het dan toch over Brazilië hebben, zal ik even vertellen dat ik binnenkort opnieuw in Brazilië ga wonen. Dus dat betekent het einde van mijn bijdrages bij Radio Land van Waas. Dus alvast bedankt om altijd te luisteren tijdens de middagpauze. Maar het is toch niet voor direct, pas volgende maand.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Michiel blikt in ons lokale nieuws zo meteen terug op de steekpartij aan het station in Sint-Niklaas. En hij blikt vooruit naar de vredesfeesten.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: Een klapband bij een vrachtwagen heeft vanochtend een kettingbotsing veroorzaakt op de E17 ter hoogte van Waasmünster in de richting van Gent. De chauffeur kon zijn truck nog veilig naar de pechstrook sturen, maar een achterligger moest plots remmen en werd vervolgens aangereden door een derde vrachtwagen. Een chauffeur raakte licht gewond en werd ter plaatse verzorgd. Door het ongeval waren twee rijstroken tijdlang versperd. Dat zorgde voor zware hinder met files tot in Sint-Niklaas en vertragingen van meer dan een uur. Twee jongeren van 16 en 18 jaar zijn gisteren gewond geraakt bij een steekpartij aan de achterzijde van het station van Sint-Niklaas. De feiten gebeurden rond 8 uur in een bushokje na een conflict tussen twee groepen jongeren. Eén slachtoffer verkeerde kort in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Twee verdachten van 16 en 17 konden kort na de feiten worden opgepakt op een trein in Lokeren. De politie zoekt nog naar andere betrokkenen. De burgemeester van Sint-Niklaas kondigt verhoogd politietoezicht aan in de stationsomgeving. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de steekpartij. Bij een ramkraak op een fietsenwinkel te Peloton in Belzele zijn in de nacht van zondag op maandag twee dure fietsen gestolen. Rond 1 uur reed een dief met een wagen achteruit door de etalage en ging er in minder dan een minuut vandoor met fietsen ter waarde van €26.000. De schade aan de winkel is aanzienlijk. Een van de gestolen fietsen is een uniek exemplaar van €17.000 en heeft een levertijd van minstens 6 maanden. De gerechtelijke politie onderzoekt de feiten. De vredesfeesten in Sint-Niklaas keren van 4 tot 6 september terug naar de vernieuwde Grote Markt. Tijdens de 78e editie stijgen 36 hete luchtballonnen op vanaf 9 opstijgplaatsen. Dat zijn er 2 minder dan vroeger omdat er meer ruimte is gemaakt voor groen op het plein. Naast de ballonvaarten zijn er ook special vormballonnen, een wereldmarkt en een muziekfestival met 6 podia. Nieuw dit jaar is Club Kabaal in de casino met activiteiten voor jonge gezinnen. De vredesfeesten herdenken onder meer de bevrijding van Sint-Niklaas.
1: De zomer is van jou, van jou.
0: Radio Land van Waas.
1: Doos Smet.

0: miles away.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Fisher Zee bij Land van Waas op deze dinsdagmiddag. En So Long. Ja, inderdaad, So Long, ook de lang verwachte film over het leven van Madonna en de Netflix-serie. Want blijkbaar is er geen budget. Er is niet genoeg budget om zo'n film en zo'n serie te maken. Madonna, haar uitleg is daarover dat haar leven heel veel bevat en dat er dus een groot budget nodig is. Gelukkig is er wel haar muziek.

Eve, Rich Girl. Vanavond zijn er de Great Gigs in the Park, in de casino in de Stationstraat, met heel toepasselijk de Tropical Fuckstorm. En morgen is de beurt aan Raymond van het Groene Woud daar.

0: De Simple Minds naar het einde van de lunchpauze toe hier bij Radioland van Waas. Het wordt ook vandaag weer heel warm. Nog warmer dan de afgelopen dagen zelfs. Dus probeer het koel te houden. Ik heb zo'n spuitbusje gekocht bij de apotheek. En dat geeft zo'n nevel van fris water. Gebruik ik zo om het half uur ongeveer. Om toch een beetje verkoeling te krijgen. En natuurlijk veel water drinken. Hè. En blijven luisteren naar Land van Waas. En Waasland werkt zo meteen met Jeroen. Tot morgen.
1: Land van Waas.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland. Vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Roxette, Listen to Your Heart bij Land van Waas. Goedemiddag, welkom. Iets over één, Waasland werkt op deze warme, hete dinsdagmiddag. Het wordt warm, hete, broeierig, drukkend. Al wat je wil, 35 graden en toch kan ik het goed verdragen. Wordt een echte zomermens, geloof ik. Welkom bij Waasland werkt, tot 4 uur.

Als je mij vraagt over een paar jaar, wat was voor jou het geluid van 2026 in de zomer? Dan zeg ik onder andere dit hier, Bausa en Magnetic bij Land van Waas. Goedemiddag, je welkom bij Waaslandwerk. Laatste week voor we echt aan de zomer beginnen, want summer sounds great, binnenkort nog meer. Maar dus deze week nog gewoon Waaslandwerk met zometeen de slimste Waaslander. Later in dit uur, en nu Dua Lipa.

Ja, feel good. Geen probleem met deze Katrina the Waves. En Walking on Sunshine, ook aan sunshine geen gebrek. En aan de warmte ook niet, want we krijgen een graad of 3 tot 34 vanmiddag. Morgen gaan we naar 36 graden met alleen maar zon. En dan donderdag 37 graden. Ja, misschien is dat net iets te veel. Maar goed, we gaan het meemaken. Voor hetzelfde geld kunnen we daar ongelooflijk goed tegen. Je weet nooit, hè? Donderdag 37 graden. En vrijdag 33. Het gaat fris zijn, hè?

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Een klapband bij een vrachtwagen heeft vanochtend een kettingbotsing veroorzaakt op de E17 ter hoogte van Waasmünster in de richting van Gent. De chauffeur kon zijn truck nog veilig naar de pechstrook sturen, maar een achterligger moest plots remmen en werd vervolgens aangereden door een derde vrachtwagen. Een chauffeur raakte licht gewond en werd ter plaatse verzorgd. Door het ongeval waren twee rijstroken tijdlang versperd. Dat zorgde voor zware hinder met files tot in Sint-Niklaas en vertragingen van meer dan een uur. Twee jongeren van 16 en 18 jaar zijn gisteren gewond geraakt bij een steekpartij aan de achterzijde van het station van Sint-Niklaas. De feiten gebeurden rond 8 uur in een bushokje na een conflict tussen twee groepen jongeren. Eén slachtoffer verkeerde kort in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Twee verdachten van 16 en 17 konden kort na de feiten worden opgepakt op een trein in Lokeren. De politie zoekt nog naar andere betrokkenen. De burgemeester van Sint-Niklaas kondigt verhoogd politietoestand toezicht aan in de stationsomgeving. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de steekpartij. Bij een ramkraak op een fietsenwinkel te Peloton in Belzele zijn in de nacht van zondag op maandag twee dure fietsen gestolen. Rond 1 uur reed een dief met een wagen achteruit door de etalage en ging er in minder dan een minuut vandoor met fietsen ter waarde van 26.000 euro. De schade aan de winkel is aanzienlijk. Een van de gestolen fietsen is een uniek exemplaar van 17.000 euro en heeft een levertijd van minstens 6 maanden. De gerechtelijke politie onderzoekt de feiten. De vredesfeesten in Sint-Niklaas keren van 4 tot 6 september terug naar de vernieuwde Grote Markt. Tijdens de 78e editie stijgen 36 hete luchtballonnen op vanaf 9 opstijgplaatsen. Dat zijn er 2 minder dan vroeger omdat er meer ruimte is gemaakt voor groen op het plein. Naast de ballonvaarten zijn er ook special vormballonnen, een wereldmarkt en een muziekfestival met 6 podia. Nieuw dit jaar is Club Kabaal in de casino met activiteiten voor jonge gezinnen. De vredesfeesten herdenken onder meer de bevrijding van Sint-Niklaas.
0: Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Rachel Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Waar ze rijstwap eten met gouden repeltjes, waar het misschien iets minder heet is. Maar we gaan daar vooral niet over klagen. Welkom bij Land van Waas in Waasland Werkt. En zometeen trouwens een nieuwe vraagje in de slimste Waaslander. Eén tip, je moet misschien best geregeld naar Baantjer gekeken hebben. Weet je nog Baantjer, die misdaadserie uit Amsterdam, bij ons ook te zien op de BRT. En zometeen Shakira en Zoo van Zoo Chocolis.

0: Robbie Williams en The Road to Mandalay.
1: De slimste Waaslander.
0: Ik zei het al daarnet, voor deze vraag vandaag heb je best geregeld naar het baantje gekeken op tv. Met de kokken, met COCK-band. Dit is de vraag. Wat is de naam van dit café in Amsterdam waar de kok in de serie Baantje vaak te vinden was? En waar vaak ook de oplossing ontstond van de raadsels. Als hij daar was, in het cafeetje, dan kwam plots de oplossing uit zijn bol. Het werd voorspelbaar op de duur. Maar goed, dat café, hoe heet dat? Antwoord welkom via info@rlvw.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een rechtbank in Brugge heeft een Oostendenaar van 28 veroordeeld tot 2 jaar effectieve gevangenisstraf voor geweld tegen politiemensen. De feiten dateren van februari dit jaar. Agenten kwamen toen ter plaatse na een oproep voor een burenruzie. De veroordeelde ging hen te lijf, gaf een van de agenten een vuistslag in het gezicht en probeerde van de andere het dienstwapen te grijpen. Hij had al 5 veroordelingen opgelopen voor geweld, drugsfeiten en weerspannigheid en hij leefde daarvan de voorwaarden niet na. Daardoor kwam het nu tot een effectieve celstraf. De Israëlische premier Netanyahu heeft nog eens gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de acties van Israël in Libanon. In Italië is code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. Mogelijk komen daar nog steden bij. In Frankrijk geldt al code rood in zowat de helft van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland. Vanaf donderdag ook aan de kust. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky staat ook dit jaar aan de start van de Tour de France Femme. Dat heeft haar ploeg SD Works ProTime bevestigd. Kopecky nam even een pauze na de Ronde van Spanje voor vrouwen, waar ze begin mei een etappe won en 3 maal als tweede eindigde. Nu keert ze terug en neemt de komende weken ook al deel aan enkele Belgische competities en ook aan de Ronde van Polen eind juli. Temperaturen tot zo'n 32 graden vandaag en veel zon. Ook 's nachts blijft het minstens 20 graden warm. De volgende dagen nog iets heter. Donderdag is tot 37 graden mogelijk.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren.

0: draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 68 16.

0: Sugar Babes en Push the Button. Als er nu één plaats is waar ze ook knopjes hebben, dan is het hier in de radiostudio. Bijvoorbeeld, kijk, dit knopje hier. Ja, en dan dit hier.
1: Oh la la.
0: Zo gaat het op een dinsdagmiddag. De knopjes van de Sugar Babes en van Land van Waas. Welkom bij Waasland Werk, nieuw uur met straks de vakbondsactie. Het zijn de laatste mensen, dus als je graag 5 hits en classics na elkaar wil kiezen, 5 hits, dat is een kwartier muziek, moet je nu snel zijn.

0: Let's Fool Around, Don't Talk, Just Kiss van Right Said Red bij Land van Waas. Zometeen de vakbondsactie. Jij kiest Fits & Classics. Ik heb ze zo net geselecteerd, dus het zal niet meer voor vandaag zijn. Je hebt nog kans op woensdag, donderdag, vrijdag en daarna finito. Dan is het zomer.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Ja, summer sounds great. En in de zomer alvast toch één week ook een vakbondsactie. Want na vrijdag sluit de vakbondsactie de deuren voor minstens 2 maanden. Het zou ook langer kunnen zijn, we gaan het zien. Hè. Eerst een zomerherbronnen heet dat dan. Eerst iets anders op de radio. Maar goed, nu vakbondsactie met Coming Out Simply Wet. En onder andere deze van Jonas Brothers, Only Human.

0: Simply Red en Sunrise.
1: Ja.
0: Morgenochtend een nieuwe Sunrise. Ik kan je aanraden. Ik was vanmorgen vroeg wakker voor het nieuws van 6 uur. Ik heb Sunrise meegemaakt. En eigenlijk was ik al te laat. Ik was wakker om 4:15. En het was eigenlijk al bijna gebeurd.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
8: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
9: Hier hoor je altijd hits en classics.
10: Radio Land van Waal.
9: Jeroen Verkruijsen.

0: was tenminste duidelijk. Hè? Get out of my dreams, get into my car. De rest, fijn, je weet wel. Hè? Billy Ocean bij Landhavas in Waasland werkt.
1: Waasland werkt.
0: Ja, ik zei daarnet, ik was vanmorgen al vroeg wakker voor de sunrise. Je denkt, het zijn de langste dagen. Dat klopt ook, maar de langste dag is eigenlijk al voorbij. Een nacht of 2-3 geleden. Betekent eigenlijk dat we teruggaan naar de herfst. Dus we maken de dagen weer korter. Elke dag weer een beetje korter en korter. Dus kerstmis komt eraan, jongens.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van

aan Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.

0: Three Doors Down en Heavy Radio, tijd voor de ontknoping. Ja, wat was nu eigenlijk het goede antwoord in...
1: De slimste Waaslander.
0: Wel, de vraag ging over... het is gebeurd. Hè. Dit ging over de seriebaantjer. Een serie in café in Amsterdam. En in één café krijgt de kok altijd de ingeving. De vraag is, in welk café was dat altijd weer? We zochten Café Louietje. Ja, en daar altijd magisch, je wist. De kok komt binnen en... Daar komt het antwoord op het raadsel. Wie heeft de moord gepleegd? Baantje topper, nog altijd te zien bij, ik dacht, VTM Gold. Dinsdagmiddag bij Land van Waas met Sander Valt. Er is Dictator.

Let's Talk One Way bij Landhavaas op deze warme dinsdagmiddag. 33 graden deze middag met zon, alleen maar zon. En een staalblauwe hemel, ook morgen trouwens. Zon. En 36 graden in het Waasland. En donderdag, hou u vast, 37 graden. Maar voorlopig gaat alles goed, het is heerlijk zomer eigenlijk. We gaan niet klagen. Vrijdag volop zon bij 33 graden. 33 maar. We gaan bibberen, het zal fris zijn. Amper.

Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli The Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be.

Hello Black. The Man bij Lantavaas in jouw zomer. Summer Sounds Great. Een hele zomer lang de beste hits en classics. En deze hoort er ook bij. Ik ga die zo meteen draaien.

saaien. Maakt Isabella A. nog nieuwe muziek? Antwoord, ja. Dat doet ze. Ze heeft trouwens net een nieuwe single uit. Beetje autobiografisch. Blijkbaar allerlei antwoorden over haar privéleven. Verstopt in de tekst. We gaan die een andere keer draaien. Ik dacht, wat een fijne classic. Die moet ik hebben voor deze dinsdagmiddag. Dansen voor jou net van Isabella A. bij Waasland werkt op jouw dinsdagmiddag. En u? Naar het Hoge Noorden met Cry Wolf van AHA. En straks ook de achtertuin van de Waaslander met Michiel. Hij draait flink wat hits en classics. Dat is beloofd. En tussendoor het nieuws uit, jawel, onze eigen achtertuin. Straks na het nieuws van 4.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel

Michael Jackson. Maar toch wel een van zijn meest bekende platen. Beat It op deze hete dinsdagmiddag. Verkoelende muziek tot 6 uur en ook ijsjes in de ijskast. Staat er hier op een briefje geschreven. Zometeen eens kijken zie. Een hele goede middag. We doen het hier tot 6 uur vanavond. Met Jasmin onder meer. Ik was zo graag bij jou gebleven.

Thomas Gray en de Rumours Pat Benatar. Je kent ze nog van Love is a Battlefield, maar misschien ken je ze ook nog van deze plaat uit de jaren 80. Het is iets minder bekend, maar oh zo leuk om eens te beluisteren. Invincible en zometeen ook nog Belle Paris met Honeybee.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Mercy, Mercy Me, I Want You van Robert Palmer. Op deze dinsdagmiddag. Voldoende drinken is de boodschap, hè. En soms kan je ook zo van die ORS-zakjes in je water doen. Want de komende dagen gaan de temperaturen blijkbaar stijgen tot 39 graden. Dat is iets te veel, hè.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Een klapband bij een vrachtwagen heeft vanochtend een kettingbotsing veroorzaakt op de E17 ter hoogte van Waasmünster in de richting van Gent. De chauffeur kon zijn truck nog veilig naar de pechstrook sturen, maar een achterligger moest plots remmen en werd vervolgens aangereden door een derde vrachtwagen. Een chauffeur raakte licht gewond en werd ter plaatse verzorgd. Door het ongeval waren twee rijstroken tijdlang versperd. Dat zorgde voor zware hinder met files tot in Sint-Niklaas en vertragingen van meer dan een uur. Twee jongeren van 16 en 18 jaar zijn gisteren gewond geraakt bij een steekpartij aan de achterzijde van het station van Sint-Niklaas. De feiten gebeurden rond 8 uur in een bushokje na een conflict tussen twee groepen jongeren. Eén slachtoffer verkeerde kort in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Twee verdachten van 16 en 17 konden kort na de feiten worden opgepakt op een trein in Lokeren. De politie zoekt nog naar andere betrokkenen. De burgemeester van Sint-Niklaas kondigt verhoogd politietoezicht aan in de stationsomgeving. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de steekpartij. Bij een ramkraak op een fietsenwinkel het peloton in Belzele zijn in de nacht van zondag op maandag twee dure fietsen gestolen. Rond 1 uur reed een dief met een wagen achteruit door de etalage en ging er in minder dan een minuut vandoor met fietsen ter waarde van 26.000 euro. De schade aan de winkel is aanzienlijk. Een van de gestolen fietsen is een uniek exemplaar van 17.000 euro en heeft een levertijd van minstens 6 maanden. De gerechtelijke politie onderzoekt de feiten. De vredesfeesten in Sint-Niklaas keren van 4 tot 6 september terug naar de vernieuwde Grote Markt. Tijdens de 78e editie stijgen 36 hete luchtballonnen op vanaf 9 opstijgplaatsen. Dat zijn er 2 minder dan vroeger, omdat er meer ruimte is gemaakt voor groen op het plein. Naast de ballonvaarten zijn er ook special vormballonnen, een wereldmarkt en een muziekfestival met 6 podia. Nieuw dit jaar is Club Kabaal in de casino met activiteiten voor jonge gezinnen. De vredesfeesten herdenken onder meer de bevrijding van Sint-Niklaas. Land

heb er altijd wel een leuk liedje gevonden. De enige grote hit die ze in Vlaanderen gescoord hebben. Misschien dat ze in Nederland er nog wel eentje gemaakt hebben, maar hier in Vlaanderen nooit meer iets van gehoord. Maar laat ons eerlijk zijn, ze zijn nog altijd onderweg, die van ABO. Dinsdagmiddag, Land van Maas is dit, radio uit je regio. Met zometeen Pet Shop Boys, Left to My Own Devices. De Levelers kom je richting uit met Beautiful Day. En dit komt uit 85. Tears for Fears scoorde een hit met Everybody Wants to Rule.

straks hier bij ons Florence en de Machine die er dinsdagmiddag komen op Vrolijke. Maar eerst nog altijd de nieuwe van Olivia Rodrigo. Met de niet mis te verstane woorden. Drop that.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het federaal parlement heeft de meerderheid een stemming en een debat weten uit te stellen over de uitbreiding van de abortustermijn. De oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarover voorstellen ingediend. Die zouden normaal vandaag besproken worden. Maar de meerderheid besliste om het debat uit te stellen tot 1 december. Tegen dan wil de regering met een eigen voorstel komen. Volgens sommige oppositieleden wordt zo het parlement buitenspel gezet. Het parquet van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Den Haan. Maandagavond vonden voorbijgangers daar een man van 56 dood op straat. Ondertussen is zijn partner opgepakt. Zij wordt ervan verdacht dat ze het slachtoffer heeft aangereden en dan is weggevlucht. Het parquet heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Spoorwegmaatschappij NMBS gaat strenger controleren of de mensen die op het perron op een trein wachten een geldig vervoersbewijs hebben. De maatregel kadert in de strijd tegen zwartrijden. Perrons zijn alleen toegankelijk voor wie een treinticket heeft of wie iemand begeleidt met een treinticket. Daarop wordt strenger gecontroleerd vanaf 1 juli. Op die datum stopt ook de ticketverkoop aan boord van de treinen. Disneyland Parijs heeft de meeste van zijn buitenattracties gesloten door de hitte. Het gaat om een uitzonderlijke maatregel om bezoekers en personeel te beschermen, zegt het pretpark. In grote delen van Frankrijk geldt op dit moment code rood. Disneyland Parijs past ook de parade met Disney-figuren aan. Met een korter parcours en personages zonder masker of met een lichter kostuum. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk de schaduw en binnenactiviteiten op te zoeken. Overal in het park.

zijn er drankpunten of vernevelingssystemen geïnstalleerd. Maximaal 32 graden vandaag met afwisselend wolken en zon. De volgende dagen is het nog wat warmer. Donderdag is tot 37 graden mogelijk. Vanaf het weekend is er opnieuw kans op onweer.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel

ABBA, The Day Before You Came. Een hele fijne middag, ondertussen 5 uur geweest. Je werkdag zit er wellicht op, of toch bijna. En voor de mensen die moeten blijven werken, goed nieuws, we trakteren je de komende uren weer op de allerbeste hits hier bij Land van Waas. Zometeen Olivia Dean, Man I Need. En we keren ook terug naar de jaren 80. Redbox stond toen in hitlijsten met For America. Dit komt uit 93. Betty LaVette en Right in the Middle.

Redbox for America. Morgen wordt het snikheet met temperaturen tot 37 graden. En ook donderdag heet de temperaturen tot 37 graden. Vrijdag 38 en zaterdag, hou je vast, wordt het 39 graden. Dit is Shawn Mendes en Mercy.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

More Than Words van Extreme. Straks hier bij ons het nieuws uit de regio en ook onze lokale agenda komt later nog je richting uit. En als jij iets te melden hebt, als jij iets organiseert, laat dat maar eens weten aan ons. Stuur het door via info@rlvw.be. En wij stoppen dat in die lokale agenda. Met heel veel plezier trouwens. Sylvie Crush en Romeo Elvis hebben een nieuwe, die heet Kiss the Grass. Die komt hier richting uit. De eerste Stranglers en Live Shows No Mercy. Every day.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Een klapband bij een vrachtwagen heeft vanochtend een kettingbotsing veroorzaakt op de E17 ter hoogte van Waasmünster in de richting van Gent. De chauffeur kon zijn truck nog veilig naar de pechstrook sturen, maar een achterligger moest plots remmen en werd vervolgens aangereden door een derde vrachtwagen. Een chauffeur raakte licht gewond en werd ter plaatse verzorgd. Door het ongeval waren twee rijstroken tijdlang versperd. Dat zorgde voor zware hinder met files tot in Sint-Niklaas en vertragingen van meer dan een uur. Twee jongeren van 16 en 18 jaar zijn gisteren gewond geraakt bij een steekpartij aan de achterzijde van het station van Sint-Niklaas. De feiten gebeurden rond 8 uur in een bushokje na een conflict tussen twee groepen jongeren. Eén slachtoffer verkeerde kort in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Twee verdachten van 16 en 17 konden kort na de feiten worden opgepakt op een trein in Lokeren. De politie zoekt nog naar andere betrokkenen. De burgemeester van Sint-Niklaas kondigt verhoogd politietoezicht aan in de stationsomgeving. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van de steekpartij. Bij een ramkraak op een fietsenwinkel het Peloton in Belzele zijn in de nacht van zondag op maandag twee dure fietsen gestolen. Rond 1 uur reed een dief met een wagen achteruit door de etalage en ging er in minder dan een minuut vandoor met fietsen ter waarde van 26.000 euro. De schade aan de winkel is aanzienlijk. Een van de gestolen fietsen is een uniek exemplaar van 17.000 euro en heeft een levertijd van minstens 6 maanden. De gerechtelijke politie onderzoekt de feiten. De vredesfeesten in Sint-Niklaas keren van 4 tot 6 september terug naar de vernieuwde Grote Markt. Tijdens de 78e editie stijgen 36 hete luchtballonnen op vanaf 9 opstijgplaatsen. Dat zijn er 2 minder dan vroeger omdat er meer ruimte is gemaakt voor groen op het plein. Naast de ballonvaarten zijn er ook special vormballonnen, een wereldmarkt en een muziekfestival met 6 podia. Nieuw dit jaar is Club Kabaal in de casino met activiteiten voor jonge gezinnen. De vredesfeesten herdenken onder meer de bevrijding van Sint-Niklaas.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Ex-Spice Girl en radiopresentatrice tegenwoordig. Emma Bunten van de Spice Girls en What Took You So Long. Op Radioland van Maas trouwens, elke ochtend tussen 9 en 11 trakteren we je 2 uur lang op classic hits. De 70s, 80s, 90s en ook uit de Nillies, want die hebben we er onlangs aan toegevoegd. Over jaren 80 platen gesproken, Fox the Fox en dit. Met dit eendagsvliegje, Precious Little Diamonds.

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.
1: The music sounds great! Dit is Land van Maas.

toch wel opvallende stem van Frank van der Linden, de mens. En dit is mijn huis op Land van Maas, de nummer 1 in Hits and Classics. Een hele zomervakantie lang, vooral veel muziek. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie. Vink.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Michiel.

Klinkt toch allemaal wel een beetje vrolijk, hè, als je aan het eten bent. The Cats uit Volendam. And Be My Day. En dan nu Ramaganana. Ja, spring dat maar eens uit, hè.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
4: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.

de Britse band Soul to Soul. Ik trakteer je op vier hits non-stop met Lenny Lenny, Tambourine, Nielsen, Sexy als ik dans. En ook Cock Robin komt eraan, deze van Carly Simon, It's Hard to be Tender. It's hard.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

heerlijke stem is van Peter Kingsbury. Cock Robin heet de band and I thought you were on my side. Somber maakt tegenwoordig lekkere muziek, zometeen Homewrecker. Maar eerst I Adore You van Jugal & Topic.

Summer met Homewrecker. De komende dagen stijgen de temperaturen tot 37 graden en zaterdag tot 39. Dus we moeten toch wel een beetje zorg voor elkaar dragen. Zet die oude mensen niet vlak in de zon. En laat geen dieren achter in je auto. Laat staan kinderen. Opletten geblazen en veel drinken, dat is de boodschap. En die andere boodschap komt van Crowded House. Always take the weather with you.

0: Chalk Chalk, life's what you make it. En zo gaan we richting 7 uur. Maak er nog een heerlijke, heerlijke dinsdagavond van. Geniet er nog een beetje van. Een beetje afkoeling opzoeken.
1: Dit is Radio Land van Baas.
0: En op Sint-Niklaas 107,9 FM. En dan maak ik je wakker van
1: 5,9 FM.
0: Hold on tight, met andere woorden.
1: rlvw.be.
0: Tot morgen. Hè.
2: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van

0: De materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegalen verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
1: Radio Land van Waals. Hits en classics.
2: Dit

Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De experten van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid hebben de alarmfase geactiveerd van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Dat gebeurde voordien nog maar één keer in augustus 2020. De fase is een expliciet advies dat vooral wil wijzen op de uitzonderlijke situatie. Nationale maatregelen komen er voorlopig niet. Het advies roept vooral op tot veel drinken, het vermijden van inspanningen en het zorgen voor zwakkeren en ouderen. Op een industrieterrein in Ieper in West-Vlaanderen woedt een verwoestende brand in een loods van een fourageerbedrijf. Dat verwerkt en produceert diervoeder en stro- en houtvezels voor de landbouwsector. Het gaat vermoedelijk om een strobrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de materiële schade is groot. In 2015 was hetzelfde bedrijf al eens slachtoffer van een gelijkaardige grote brand. De partij Groen vergelijkt de nieuwe wet op woonstbetredingen van de federale regering met de manier waarop nazi's in Wereldoorlog 2 het achterhuis binnenvielen in Amsterdam. In een online video trekt Groen expliciet de parallel met het lot van Anne Frank, 78 jaar geleden. N-VA-minister van Migratie Van Bosuit noemt de video ronduit walgelijk en het product van een extreem linkse leugenfabriek. De Arizona-regering werkt aan een wet die politiediensten in sommige gevallen toelaat huizen te betreden waar illegale verblijven. Maar de minister wijst op de expliciete voorwaarden voor zo'n woonstbetreding. Aan de Universiteit Antwerpen hebben vakbonden ACV en ACOD actie gevoerd tegen de geplande besparingen aan de onderwijsinstelling. Universiteit Antwerpen verliest een pak subsidies, maar ziet intussen de kosten stijgen. Tegen 2030 moet 14 miljoen euro bespaard worden. De vakbonden vragen meer duidelijkheid over de impact van dat besparingsplan. Ze vrezen dat een aantal masteropleidingen zullen verdwijnen en dat de werkdruk voor het personeel onhoudbaar wordt. De hitte houdt aan. 29 graden aan zee en overal elders boven 30 graden. Ook vanavond en vannacht heet en droog. Het blijft overal in Vlaanderen 19 tot 22 graden. De nacht van donderdag op vrijdag wordt wellicht de warmste ooit gemeten.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet

0: In het Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit en ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest, is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Augusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
5: Dit is een nieuw uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren, vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdag namiddag geen bussen en het Vlaams verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest, is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken.

0: 37 graden pieken.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.